0: Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
7: Valdorpelshop.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En niks

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling, zoals dwingende controle en stalking, strafbaar maken. Het kabinet verwacht dat daders hiermee sneller vervolgd kunnen worden en dat het huiselijk geweld en vrouwenmoord kan voorkomen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. In de Maas bij Elslo in Limburg is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Het weer zonnig, maar ook wolkenvelden. Het wordt 22 tot 27 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
2: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
1: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuze aronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
3: Stinkt hij?
4: Ja, hij ruikt wel.
5: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
3: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
1: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. De VS en Iran stoppen met vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een Belg van 25 was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Hij werd later gevonden door duikers. Het weer zonnig, maar ook wolkenvelden bij 22 tot 27 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
2: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
1: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel van de meldingen ging het om een niet voorgeschreven middel. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden, want nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd vorige week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip uit Curaçao heeft onder meer een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Het weer zonnig, maar ook wolkenvelden bij 22 tot 27 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
1: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
3: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
1: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen, zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie Corona zegt Halsema dat corona heel erg discrimineerde. De directeur van het Fotomuseum in Rotterdam is vorig jaar onterecht ontslagen, naar het oordeel van de rechter. Directeur Donker werd door de Raad van Toezicht aan de kant gezet na berichten over een angstcultuur. Daar is volgens de rechter niets van gebleken. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden, staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. Zij verwachten veel van drones en allerlei technische ontwikkelingen. En het weer, zon en wolkenvelden en 21 tot 27 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in, die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.
5: Dit is Grenzeloos Weekend met nieuws en informatie.
6: Grenzeloos Weekend!
7: Quiero que estamos rulando y empezó el verano! Fuego!

0: Twee druppels hangen aan de microfoon hier in de studio. En het is tropisch in Nederland en dat gaan we voorlopig ook volhouden. Nou, dat hoorde je ook wel terug in de muziek. Zeg, leuk dat je luistert allemaal, want we hebben weer een uurtje lang grenzeloos weekend bij jou in de buurt op de radio met nieuws en informatie. Eventjes vooruitblikken, maar vast wat we gaan doen zometeen. We gaan praten over de afsluiting van de Papendrechtse brug. Dat doen we met iemand van Rijkswaterstaat, namelijk Diana Wonink. En we hebben straks gasten in de studio die gaan praten over Cathy Cotty, want het is bijna 1 juli en dan wordt dat gevierd. En wat is nou dat Cathy Cotty en wat hebben wij daar bij ons in de buurt dan allemaal mee te maken? En weer de dames weer in de studio. Hi.
1: Hoi.
0: Floortje, hoe is die?
1: Ja, goed hoor.
0: Ja, fijn dat je er weer bent, ondanks de hitte.
1: Ja, zeker. Het is wel een beetje warm. Maar...
0: Ja, je bent hierheen gedreven, zogezegd.
1: Ja, nou ja, eigenlijk wel. Het was wel een beetje heftig, de fietstocht, maar ja.
0: Een heftige fietstocht.
1: Ja.
0: Oké, dit klinkt heel dramatisch nu. Wil je erover praten?
1: Nou, het was gewoon, ja, ik weet niet, ik zat gewoon in de volle zon. Maar ja, ik hoef maar 5 minuten te fietsen en Mirre moet gewoon 15 minuten fietsen.
0: Dus 15 minuten zelf?
1: Eigenlijk heb ik niks te zeuren.
0: Nee, nou, dan doen we dat ook niet, jong. Heb je nog wat leuks gedaan van de week?
1: Ik heb mijn plan van aanpak van mijn PWS, van mijn profielswerkstuk, heb ik ingeleverd.
0: Daar had je het verleden week over,
1: ja.
0: He? En?
1: Nou, het duurde wel heel lang, maar we hebben nu wel gewoon alle deelvragen uitgewerkt. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik heb ook wel echt zin om er dan volgend jaar weer aan verder te werken.
0: Ja. Eventjes tot de kern komend. Waar gaat het over?
1: Over hoe makkelijk er een dictatuur kan opgericht worden in Nederland.
0: In Nederland? Nou ja, goed. Heb jij daar op jouw leeftijd al een mening over? Ik bedoel, ik weet aan de andere kant van de oceaan, daar is het al aardig aan het lukken.
1: Ja, ik denk dat het bij ons wel iets beter gaat, ja.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, toch wel.
0: Oh, zelfs met Rob Jetten?
1: Ja hoor, ja, zeker.
0: Okay, ja. Vertrouw je onze koning?
1: Ja hoor, ik denk dat hij het helemaal prima doet.
0: Ja, die gaat niet de macht overnemen en hij wordt weer de opperbaas.
1: Ik denk het niet, nee.
0: Okay, nou goed, we kunnen tenminste gewoon rustig verder leven. Ja, de vakantie komt eraan meer. En voor je het weet, dan hebben we een dictator aan de macht.
2: Ja, zolang het maar niet tot de naam van Floortje is, dan is het goed, toch?
0: Nee, dat is inderdaad waar.
2: Het klinkt een beetje sketchy van hoe word je dictator in Nederland en dan vervolgens...
0: Ja, straks gaat ze nog les ingeven.
2: Ja, precies.
0: Ja, nou, ik wil het eigenlijk wel weten. Hé, Mirre, wat heb je gedaan van de week?
2: Wij hebben een nieuwe kitten thuis.
0: Nee.
2: Dus ik heb daar heel veel mee gespeeld.
0: Oh, laat het je naar je armen eens zien.
2: Ja, op zich.
0: Ja, krabbelt het nog niet.
2: Valt het nog best mee,
0: ja,
2: hoor.
0: Je ziet het nog heel hard.
2: Valt nog best mee, gelukkig.
0: Oh, geweldig. Dus je hebt gewoon een heerlijke week gehad.
2: Ik heb een heerlijke week gehad.
0: Babysitten op de kitten. Hoe leuk is dat nou,
2: ja,
0: toch?
2: Heel leuk.
0: Goed zo. Nou, weet je, ik ga even zitten te zwijmen met jullie. We zetten de airco erbij uit, want de zwijmelt helemaal lekker in. En we hebben vandaag Timo als technicus. En dat betekent dat we eindelijk weer een keer een goedlopende uitzending zullen gaan hebben. We hebben leuk nieuws uit de buurt en natuurlijk hebben we waanzinnig gezellige muziek.

0: Woensdag 1 juli, dan is de dag van Catty Cotty, het verbreken van de ketenen. Voor het eerst is deze activiteit ook in Ridderkerk. Maar waar gaat Catty Cotty precies om? En waarom is het nu ook in Ridderkerk? Dan gaan we vragen aan Sjarre van der Ham en Zoe. Dames, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, leuk dat jullie erover willen komen vertellen. Maar laten we even kijken naar Catty Cotty. Waar gaat dat eigenlijk om?
2: Ja, wil jij dat misschien even vertellen?
1: Ja, Catty Cotty gaat over dat de slavernij is afgeschaft in 1863. En dat de mensen tot 1873 nog door moesten werken op de plantages. En het gaat vooral om dat de mensen vrijheid kregen. En dat ze niet meer in bezit waren van de Nederlanders.
0: Nee, precies. Nou, niet alleen Nederlanders helaas, maar die waren wel de hoofdmoot volgens mij. Hè?
1: Ja.
0: Eigenlijk waren die Nederlanders helemaal niet van die leuke mensen.
1: Ja, klopt.
0: Nee, toch? Nou, mag gezegd worden. Hè? Dat waren geen leuke mensen. Zo is het dan. Ze hebben dat nou helemaal gedaan. Weten jullie uit je eigen familie, zit er een slavernijgeschiedenis aan?
2: Ja, die zit ook bij ons in de familie. Mm-hmm. Een tante van mij die heeft het helemaal uitgezocht. Dat een voorouder, ik denk iets van 5 of 6 generaties voor ons, op de plantage heeft gewerkt. Die als slaaf op de plantage heeft gewerkt.
0: Ja.
2: Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog niet alles bij haar heb nagevraagd, maar dat ga ik zeker nog doen. Want het lijkt me natuurlijk heel interessant om te weten precies welke plantage dat is. En wanneer onze familie ook vrij is geworden. Dus dat is zeker wel interessant. En die tante die integreren het al heel lang. Dus ze is ook de organisator van Catty Cotty in Leiden. Dat organiseert ze al een hele tijd. Maar daar komen wij al jaren als trouwe gast. En we hebben daar ook een kraampje zelfs. Dus dat gaan we op 4 juli doen in Leiden. Mm-hmm. Maar toen dachten we van ja, goh, waarom is dat niet de Ridderkerk eigenlijk?
0: Ja, dat snap ik. Voordat we dat gaan vertellen, nog even aan jou, Zoe. Hoe oud ben je, vraag mag?
1: Ik ben 10 jaar.
0: 10 jaar. Kan jij je op 10 jaar voorstellen, als je nou lekker buiten aan het spelen bent of gewoon op de computer desnoods wat doet, dat dus een paar generaties terug, dus een hele tijd geleden, dat helemaal niet normaal was?
1: Ja, het is eigenlijk best wel raar om te beseffen dat je nu eigenlijk wel echt in een wereld leeft waar wel problemen vallen, maar ook weer heel veel dingen zijn veranderd van wat er vroeger was.
0: Mm-hmm.
1: Want je kan wat mensen vroeger hebben meegemaakt, kan je nu niet hetzelfde noemen, want wij het eigenlijk veel luxer meemaken. En dan voelt het heel erg raar als je maar een paar generaties terugkijkt, dat het eigenlijk dan de wereld al heel anders was.
0: Zeker, ja. Maar ook dat de wereld niet alleen maar anders was, maar dat jij dan misschien nou niet zo leuk hier in de studio had kunnen zitten.
1: Ja, klopt.
0: Is toch een eigen achtelijke gedachte, hè?
1: Ja, het is heel erg heftig als je bekijkt wat die mensen dan wel hebben meegemaakt en wat jij dan nu voor een soort van makkelijker leven hebt.
0: Ja. Sjarre, voor heel veel mensen voelt het alsof opeens sinds een paar jaar Catty Cotty er is.
2: Ja.
0: Lijkt dat nou maar zo? Of hoe zit dat?
2: Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat het voor veel mensen zo voelt.
0: Mm-hmm.
2: Omdat er de laatste jaren best wel veel aandacht voor is.
0: Ja.
2: Natuurlijk sinds de excuses zijn gemaakt, hè, in Amsterdam, is het veel meer gaan leven. Is er meer vrijheid om erover te spreken, maar nog steeds merk je dat er ook veel weerstand is. En ook als ik nu op de socials kijk, op Instagram, want we hebben van Catty Cotty Ridderkerk ook een Facebook en Instagram account, dan komt natuurlijk op je feed voorbij wat er allemaal aan Catty Cotty is.
0: Mm-hmm.
2: En dan is het enorm. Er zijn festivals voor jongeren in Amsterdam georganiseerd. Heel veel musea besteden aandacht aan. Het Wereldmuseum heeft zelfs gratis toegang op die dag. Er zijn culturele events, boeklezingen. We zijn toevallig vorige week ook naar een dialoog geweest in Leiden over de doorwerking van het koloniaal en slavernijverleden, waar ook Linda Nooit Meer was. En ook Jacinta Groen, hè, dus onze tante die in Leiden de organisator van het event is. En ook Marissa Monsanto, maar er was ook een panel tussen de kerk, Marissa Monsanto, en ook een filmmaker van de Molukse afkomst. Dus het is enorm interessant, de discussie die eigenlijk een beetje op gang komt, van wat betekent het eigenlijk. En wat ik ook heel bijzonder vond wat ze zei is, de vieringen schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar we moeten ervoor waken dat de vieringen de kettingen en de kraaltjes worden van toen.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat het moet niet alleen gaan om een feestje bouwen. Het moet ook gaan om wat het betekent voor de toekomst. En daar werd ook heel herstel genoemd. Het is een beetje moeilijk nog hoe je dat moet voorstellen. Maar wat Linda Nooit Meer heel mooi zei, is we zijn nooit klaar totdat de laatste die het moeilijk heeft, het ook niet beter krijgt.
0: Ja. Ja. Het is volgens mij bij ons in de buurt, in Dordrecht, in Rotterdam natuurlijk, wordt er gedacht aan Cathy Cotty, maar in heel veel gemeenten nog niet.
2: Nee.
0: Heb jij dan zoiets van, dat moet gewoon iedere gemeente hebben?
2: Nou, dat laat ik aan de gemeentes. Ik weet niet of dat heel zinvol is, want in sommige gemeentes zijn de gemeenschappen heel klein en dan is het misschien praktischer en efficiënter om het te lokaliseren bij een grotere gemeente in de buurt. Dus dat zou ik niet zo 1, 2, 3 durven zeggen. Maar wat natuurlijk wel heel belangrijk zou zijn, is dat veel mensen weten wat Cathy Cotty is.
0: Mm-hmm.
2: En dat is denk ik belangrijker dan dat elke gemeente zijn eigen viering moet hebben.
0: Ja, en dat is dus wat Zoe ook net vertelde.
2: Ja.
0: Ja. En dat moeten de mensen onthouden.
1: Mm-hmm.
0: Waarom denk jij dat we Cathy Cotty nu ook in Ridderkerk moeten gaan doen? Is Rotterdam of Dordrecht niet groot genoeg?
1: Nou, ik denk dat eigenlijk, want heel Nederland heeft zeg maar wel iets, een deel in meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het wel mooi zeg maar als niet alleen echt de grote steden, maar ook de wat kleinere steden er ook aan mee kunnen doen zeg maar. Dat ze dus ook weten wat het is, wat de inhoud is en dat ze ook weten wat Nederland voor rol daarin speelt.
0: Dus het is goed dat het ook naar Ridderkerk toe gaat. Weet jij, het is 1 juli, mm-hmm. waar het gaat gebeuren?
1: Het gaat gebeuren in de oudheidskamer. Je mag, het is niet een heel groot museum, zeg maar. Maar we hebben natuurlijk ook de tuin. En als het dan buiten niet zou lukken vanwege bijvoorbeeld slecht weer of juist extreme hitte, dan zouden we alles nog naar binnen kunnen verplaatsen. Dus het is sowieso wel bij de Outletkamer als locatie.
0: Bij de Outletkamer in het centrum van Ridderkerk. En er is een Facebook en alles van, dus daar kunnen we het opzoeken. En jij gaat openen.
1: Ja, ik ga om 3 uur een speech houden. En dat is dan de opening. En dan volgen er daarna ook nog speeches van de Outletkamer, van mijn moeder, van Jacinta Groen. En zelfs de wethouder van de Ridderkerk.
0: Moet je eens eventjes kijken. Weet je al een beetje wat je dan gaat vertellen? Of weet je dat gewoon uit je hoofd allemaal?
1: Nee, ik weet het nog niet helemaal uit mijn hoofd. Maar ik heb, voordat we hierheen kwamen, heb ik al een stukje aan mijn speech veranderd. Omdat we natuurlijk naar die dialoog zijn gegaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan heb ik ook weer dingen aangepast. Maar ik ben hem juist nog niet uit mijn hoofd gaan leren. Omdat ik weet nog niet precies wat voor speech ik zou houden. Want het gaat natuurlijk ook met de tijd mee. Ik moet, als ik nog iets wil veranderen en ik heb het al uit mijn hoofd geleerd, is het natuurlijk erg moeilijk als ik het dan weer aan moet passen en dan het een echt heb aangeleerd en dan het ander weer aan moet leren. Dus ik wacht er nog even mee.
0: Ja, wat wilde jij zeggen, Mere?
3: Nee, ik vind het heel slim dat je het nog niet uit je hoofd leert. Soms wordt er dan bijvoorbeeld bij mij ook theaterteksten aangepast en dan weet ik het ook niet meer wat er nou precies aangepast is. Dus dat doe je heel slim.
1: Dankjewel.
0: Mooi is dat, hè? Ga gewoon gebeuren straks.
1: Ja.
0: Hoe oud zei je ook alweer? Je was 10 jaar? Het is toch wat, hè? En dan ga je gewoon dat eventjes daar staan te doen straks. Ik hoop dat het heel mooi succes wordt, joh.
1: Dankjewel.
0: Gaat zeker lukken. Het worden niet alleen maar speeches, hè, waar we naar gaan luisteren.
2: Nee, zeker niet. Er is ook een lezing. En daarvoor komt Kitty Zijlmans. Ze is emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis van de Universiteit Leiden.
0: Mm-hmm.
2: En toen ik het programma aan het maken was, dacht ik ook van, het moet ook een doel hebben voor de toekomst. Hè? Dus we moeten niet alleen een feestje vieren, wat Linda Nooit Meer ook zei. Dus ik had ook daarvoor al gedacht, ja, welk thema wil ik eigenlijk hiervoor hebben? Dus ik heb het thema taal gekozen, omdat we de afgelopen maanden in de kranten of op het nieuws natuurlijk heel veel polarisering en harde woorden zien van rechtsextremistische groeperingen, maar ook van de politiek. En ja, ik denk dat het belangrijk is om erbij stil te staan dat woorden pijn kunnen doen, maar dat woorden ook bepalen hoe een gemeenschap naar elkaar kijkt. En het gaat om de woorden die we elkaar in de mond leggen, hoe we naar elkaar kijken. Dus ik had Kitty Selmans gevraagd of ze met dat thema in het achterhoofd een lezing wilde komen houden. En ik wist het niet per se, maar toevallig is zij helemaal fan van dit onderwerp, dat woorden ertoe doen. Dus daar komt zij een lezing over houden, over hoe dat doorwerkt. En als je beseft dat vroeger ook de taal eigenlijk de rol was, hoe de machthebbers mensen konden ontmenselijken eigenlijk. Hè. Met hun taal konden ze andere mensen ontmenselijken. En het enige wat er voor nodig was, is dat andere mensen die taal overnamen. Mm-hmm. En dat hun denkbeelden ook daarin terugkwamen. Dus het is heel belangrijk hoe wij taal gebruiken.
0: Jij praat eigenlijk over een paar honderd jaar geleden nu, hè? Wat jij zegt.
2: Nou, nee, want als je de kranten openslaat.
0: Ja, ik bedoel, ik zit te denken, ik zie opeens een hele stapel social media langs mijn hoofd heen en weer vliegen, maar het klinkt niet jovel.
2: Nee, maar als je de social media van hedendaag, maar gewoon het nieuws van vandaag of gisteren openslaat, zie je daar ook wat de kracht van taal doet.
0: Ja.
2: Dus het is vandaag aan de gang.
0: Het is een wijze les.
2: Ja. Ik hoop dat dit de les is die mensen meenemen. Want mm-hmm. een feestje is leuk, maar ik denk dat we de geschiedenis recht aandoen als we voor de toekomst ervoor zorgen dat we er iets uit leren.
0: Ja, daar is geschiedenis voor om ervan te leren, Zoe.
1: Mm-hmm. Uit geschiedenis kan je ook dingen terugzien van wat er eigenlijk nu ook gebeurt. En eigenlijk is geschiedenis niet echt meer de geschiedenis. Want je ziet dat het eigenlijk ook nu nog terugkomt wat er is gebeurd. En een probleem dat vroeger niet is opgelost, is niet echt een opgelost probleem omdat je het achter je laat. Het is pas opgelost als diegene voelt dat het over is.
0: Mooie woorden om mee te stoppen. Ik moet het even laten zinken. Vind je dat goed?
2: Ja, zeker.
0: Ik hoop dat we dat allemaal doen. We gaan straks wel even lekker luchtig bezig hier met het programma. Maar dit is belangrijk, dat wordt gezegd. 1 juli dus. Woensdag 1 juli is de dag van Kitty Kotti dan in Ridderkerk. En op heel veel plekken in Nederland ook volgens mij. In Dordrecht is volgens mij een dag eerder uit mijn hoofd. Maar doe er iets nuttigs mee. Dat is eigenlijk de boodschap die we mee willen geven. Belangrijk om te leren van de geschiedenis. Sorry. Dus dat gaan we zeker doen. Wij duiken weer de muziek in. Dit is Grenzeloos Weekend bij jou in de buurt op de radio. Leuk dat je luistert.

0: Nieuws uit de regio.
1: Het contact schrijft. Stichting Waardenburg en Stichting Zorgboeren Zuid-Holland werken samen aan een nieuw woonzorgconcept in een groene landelijke omgeving. In het plan wonen verschillende doelgroepen samen en staat ontmoeting, participatie en welzijn centraal. Activiteiten zoals tuinieren en het verzorgen van dieren moeten bijdragen aan een actieve en betekenisvolle daginvulling. De initiatiefnemers verwachten dat de combinatie van wonen, zorg en groene leefomgeving bijdraagt aan een hogere kwaliteit van leven.
2: De website Sliedrecht24 meldt. Afgelopen dinsdagavond lieten alle brandweervoertuigen de oude kazerne met luide sirenes achter zich om hun nieuwe standplaats in te nemen in de nieuwe kazerne. Langs de route werden zij toegejuicht door honderden belangstellende inwoners. De nieuwe kazerne biedt niet alleen onderdak aan de brandweervrijwilligers, maar fungeert ook als woon-werkplek voor medewerkers van Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Later dit jaar volgt de officiële opening in combinatie met een open dag.
0: Met nu het Rijnmond Nieuws.
3: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie Rotterdam-Rijnmond onderzoekt twee explosies vannacht. De eerste was rond 00:30 aan de Snoekenveen in Spijkenisse. Er ontstond ook brand. Aan de Snoekenveen waren eind vorige maand nog twee explosies op één adres. Vannacht was een ander huis doelwit. Niemand raakte gewond. Nou, nu blijkt was er rond 04:30 ook een ontploffing in een portiek aan de burgemeester van Harelaan in Schiedam. Ook hier raakte niemand gewond. Er ontstond wel schade aan het portiek. Nederland telt nog altijd te weinig IC-bedden. De Tweede Kamer wil dat er 1150 plekken op de intensive care zijn, maar op dit moment hebben de ziekenhuizen er minder dan 900. En dat is een lager aantal dan tijdens de coronapandemie, blijkt uit cijfers van het ministerie. De Tweede Kamer trok 2 jaar geleden 35 miljoen euro uit voor meer IC-capaciteit. Maar de bedden zijn er niet en dat komt door gebrek aan gespecialiseerd personeel. Kamerleden dringen aan op een flexibele schil van zorgmedewerkers die in noodsituaties kunnen bijspringen op de intensive care. De Belgische zanger Raymond van het Groenewoud kijkt uit naar zijn optreden begin volgend jaar in Lantaarnvenster in Rotterdam. Van het Groenewoud herinnert zich het Rotterdamse publiek als heel tof. De 76-jarige artiest staat op 2 januari met een liveband op het podium met hoogtepunt uit zijn carrière. Er komt ook een live album uit met een registratie van een optreden eerder in Paradiso. Dat was een magische avond, zo noemt Van het Groenewoud het Amsterdamse concert in april 2022. Maar Rotterdam kan hem dus ook bekoren.
4: En dat komt dan weer door de vrouw die haar best heeft gedaan om mijn stamboom uit te pluizen. En de ware vertakkingen die naar Rotterdam leiden en in onze ijver om die stamboom meer en meer voor ogen te krijgen, ben ik voor minstens 1 adres in Rotterdam geweest. Uiteraard een plek waar alles afgebroken was. In elk geval was daar de tante van mijn grootmoeder, weet ik veel. Die was daar woonachtig ooit.
3: Raymond van het Groenewoud brak eind jaren 70 door en maakte eerder nummers als Cha Cha Cha, Je Veux L'Amour en Liefde voor Muziek. Het weer, veel zon vandaag, droog, 24 graden aan zee, 27 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt dan niet verder af dan een graad of 18. Morgen een dag met zon, maar er is ook een kleine kans op een bui. Het wordt tussen de 25 en 28 graden dan.

0: investering van ongeveer 8 miljoen euro gemoeid. De officiële opening vond gisteravond plaats. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: in Theater Het Plein hebben leerlingen kennis gemaakt met de wereld van geld tijdens een interactieve voorstelling Omgaan met Geld. Op een speelse manier leerden de kinderen meer over onderwerpen zoals sparen, uitgeven, rente en roodstaan. Met humor, muziek en meer werden de leerlingen actief betrokken bij het programma. De voorstelling combineerde educatie en entertainment om financiële bewustwording op een toegankelijke manier onder de aandacht te brengen.
1: Weekblad De Brug schrijft over: 6 bedrijven op bedrijventerrein Antonia Polder zijn gestart met een innovatieve energiepilot om slimmer om te gaan met netcongestie en piekbelasting. Met behulp van slimme software wordt energieverbruik, opwekking en opslag van de deelnemende bedrijven op elkaar afgestemd. De pilot duurt 12 maanden en moet inzicht geven in nieuwe mogelijkheden voor energiebesparing en efficiënter gebruik van de bestaande netcapaciteit. De initiatiefnemers hopen dat het project uiteindelijk als voorbeeld kan dienen voor andere bedrijven in de regio.
2: Een stukje muziek van een bijzonder mens in een bijzonder programma met allerlei bijzondere zaken die bij ons in de buurt spelen. Dit is de echte plaat waarmee hij doorbrak. Zijn eerste superhit, Stromae, daar hebben we het over. Dit is Allons en Danse. Beetje zomerse muziek, want het is zomers weer en we gaan bijna.

geef je naartoe. Dat wil je toch eigenlijk gewoon. Dit op je autoradio. Dan gewoon lekker in de file gaan staan naar Zuid-Frankrijk. Hebben we daar zin in om bij 35 graden lekker wakker te gaan staan? Dat is toch geweldig. Leven de zomervakantie. Nou, hij zit er weer aan te komen. Wat er ook aan zit te komen over een paar weken, dat is de sluiting van de Papendrechtse brug. En dat wel voor 9 maanden.

0: voor alle verkeer. Het is een ingreep die onze buurt flink zal raken. Diana Wonning van Rijkswaterstaat, goedemiddag. Leg nou nog eens uit, wat gaat er nou allemaal gebeuren en waarom is het nou eigenlijk allemaal nodig?
1: Ja, hij gaat heel lang dicht. De Papendrechtsebrug. Nou, even benadrukken dat we alleen het beweegbare gedeelte doen van de Papendrechtsebrug. Dus die mooie boog, die blijft gewoon staan. Die gaat later een keer aangepakt worden. Maar wanneer weten we nu nog niet. Maar wij doen alleen het beweegbare gedeelte. En dat betekent dus de klep, zoals wij dat noemen. Dus het wat open en dicht gaat. En alles in de kelder. Dus wat daarmee te maken heeft. Dus dat zijn de motoren, het bewegingswerk, alle hekjes, alles, de tandbaan waar alles overheen draait.
0: En het leuke is volgens mij, ik weet niet hoeveel jullie als inbreng daarin hebben, maar deze zaterdag kunnen we gewoon zelf kijken naar wat er gaat gebeuren.
1: Ja, nou ja, niet in de brug, maar wel op de dag van de bouw is bij de Gebroeders de Koning. Kunnen mensen komen kijken hoe het eruit ziet, de aanbouw. We gaan een technische ruimte, wordt er aangebouwd, want ook de technische ruimte die in de brug zit, nu is er nog heel mooi brughuisje, die gaat weg. Er komt een nieuwe technische ruimte aan, maar alle kasten waar alle systemen in zitten zijn veel groter dan dat die natuurlijk ooit was. En daar worden ze een soort aanbouw aangebouwd. En die is al redelijk ver klaar. En die kunnen mensen dus gaan bekijken. En dat is best wel uniek, want dit hebben wij op deze manier nog niet eerder gedaan.
0: Nou, is het zo dat de Baanhoekbrug dan klonk als een mooi alternatief. Maar die gaat niet gebruikt worden, want er moet de hulpdiensten onder andere overheen. Maar de fietsers die zijn al eerder de pineut. Hè? Dat is wel een beetje sneu eigenlijk.
1: Ja, dat is heel sneu. Nee, maar toen we gingen starten met het project en toen het duidelijk werd dat het 9 maanden afsluiting zou gaan worden, kwamen al redelijk snel de nood- en hulpdiensten in de lucht van ja, hoe gaan we dit dan doen? Want de N3 is grotendeels zonder vluchtstrook. De A15 en A16 hebben die wel. Maar ze moeten natuurlijk ook snel naar het ziekenhuis kunnen. En hoe gaan we daar dan komen? En zij kwamen al eigenlijk van met het idee van de Baanhoekbrug, de fietsbrug. Want dat was eigenlijk de enige goede alternatief om snel naar het ziekenhuis te komen met name. Of snel bij een brand of bij een ander incident in dat gebied. Als er file staat, dus 's nachts kan iedereen doorrijden. Maar als er iets gebeurd is of als er file staat, dan was dit het eigenlijk de enige redelijke alternatief. De enige oeververbinding die snel genoeg was. Maar ja, er gingen wel 2000 fietsers per dag overheen. Dus wij vonden dat een hele een ingewikkelde. Dus wij zijn ook gaan kijken van hoe kunnen we dat gaan doen? Kan het misschien gecombineerd worden met fietsers en dan die nood- en hulpdiensten? Maar naast de nood- en hulpdiensten kwamen toen ook al redelijk snel de huisartsenposten, de verloskundigen. Dus al die zorgpartijen die ook een prioritaire functie hebben en die ze ook snel ergens moeten zijn. Chirurgenteams vanuit het ziekenhuis, GGZ, GGD, die hebben allemaal crisisdiensten. En die moeten allemaal met spoed ergens kunnen zijn. Dus wij moesten daar naar gaan kijken. En wij hadden eerst, we wisten al dat de ambulance, dat die gemiddeld 40 keer per dag met een prioritaire rit over de Papendrechtse brug gaat. Dus dat was al best wel veel. Want die prioritaire ritten, die hebben natuurlijk ook nog een soort van, niet een soort van, die hebben gewoon haast. Die moeten ook erg snel zijn. En toen bleek wel dat die combinatie kon gewoon niet veilig gemaakt worden. Nu moeten de fietsers eraf. En wij moeten dit ook echt inregelen wat er nu allemaal moet gaan gebeuren. Want daar worden allemaal stalen rijplaten gelegd. Dat wordt dus een passeerplek. Want wij moeten allemaal dingen regelen. Er moeten aan één kant komen dan de opstelplaatsen voor de prioritaire ritten. Aan de andere kant voor het doelgroepenvervoer. Want dat is ook een aardige groep die er dan overheen moet. En wij zetten speedgates neer. Dus dat van die hekken die heel snel open kunnen gaan. Want alles heeft natuurlijk spoed hier. Waar dus straks de mensen die er overheen mogen, die met een QR-code eroverheen mogen, die hebben dus een e-learning gedaan en die weten hoe zij om moeten gaan op dit traject. Dus dat moet allemaal ingeregeld worden. En dan moet de 17e, als we dicht gaan, moet dat staan als een huis. Dus daarom gaat nu de 6e al, gaat de Baanhoekbrug al dicht en moeten alle fietsers omfietsen via de Papendrechtse brug. En dat is echt heel zuur, maar het is wel nodig.
0: Duidelijk waarom het is. En dat is wel belangrijk om dat begrip te hebben. Al blijft het natuurlijk vervelend. Maar ik denk toch als het dit weer is, dat jullie iedereen die de eerste, de beste dag, dat de poorten dicht gaan een ijsje geven als troost.
1: Als het dit weer is, ja. Ja, dat is een goeie. Dan moeten we nog eens even kijken wat we gaan doen. Dat heb ik bij de Haringvliet, mijn vorige project, was de Haringvlietbrug. hebben we dat inderdaad gedaan. Toen was het ook zomer. Toen hebben we ijsjes uitgedeeld. Dat viel heel goed.
0: Ja, nou kijk, en zo maak je dan weer vrienden. Dus. En de zorg is goed geregeld. Want er maken mensen die denken was van ja, kom ik nogal in het ziekenhuis als er wat met me gebeurt. Dus daar zei je net ook al iets over. Dat heet volgens mij zo met een mooi woord de zorgtafel. Zie ik dat goed?
1: Ja, heel goed. Keurig. Ja, de zorgtafel. We zijn met de hele zorgtafel. Hebben we, dus daar zitten alle zorgpartijen in de regio zitten daarbij. En dat is dus heel breed. En ook die hebben dus kritisch moeten kijken van wie gaan wij van ons grote deelnemersveld over die brug laten. En wie moet toch om? En om betekent in de spits, in de file. En waarschijnlijk ook voor in de file.
0: Het wordt heel spannend allemaal. Voor de mensen die denken van nou, ik wil het laatste weten. Helemaal op de hoogte zijn van alles wat er gebeurt en wat er misschien te zien is. Hè, kleppen weghalen en plaatsen is vast mooi om naar te kijken. Jullie hebben een website waar alles op staat, hè?
1: Ja, we hebben een website en we hebben een webinar gehouden. Want we hebben natuurlijk pontjes varen. Op één traject 2 pontjes. Op een ander traject vanaf de Rosmolenweg naar Huis de Merwede 1. En vanaf Huis de Merwede, de ruïne bij Dordrecht, naar de overkant, naar Papendrecht. Huis de Merwede, zo'n appartementencomplex, hebben er 2 varen om en om. En ik heb gezien bij mijn vorige project dat als je op de pont zit, we eigenlijk eerste rang zicht. Want dan heb je heel mooi, kan je precies volgen wat er allemaal gebeurt op de brug.
0: Een vakantietip voor de mensen die nergens heen gaan. Doe een dag retourtje en ga gewoon op die pont zitten te kijken wat er gebeurt. Dat is een goeie, die gaan we onthouden.
1: Zou je de website moet ik nog even geven.
0: Zou je die willen noemen, alsjeblieft?
1: Ja, onze website is www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden-drechtsteden. En die is zo lang omdat wij dezezelfde website gaan gebruiken voor alle andere projecten van RWS in Drechtsteden. Dus hiernaar, en je hebt nog de Noordtunnel en de Drechttunnel en de Stadsbrug Dordrecht. En die gaan allemaal op dezelfde website. Dus dan is het fijn voor de mensen dat ze weten waar ze terecht kunnen voor informatie.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Het gemeentehuis van Ridderkerk is voortaan beter toegankelijk voor mensen met een visuele beperking dankzij de plaatsing van gidslijnen door het hele gebouw. De verbetering is het resultaat van een jarenlange inzet van Aad van der Ent. Hij heeft zelf een visuele beperking en vroeg al sinds de opening van het gemeentehuis in 2005 aandacht voor de toegankelijkheid. Mensen met een visuele beperking spreken hun waardering uit voor de gerealiseerde aanpassingen.
2: Natuurlijk belangrijk dat een plek als een gemeentehuis, dat je daar ook als je op wat voor manier dan ook beperkt bent, daar terecht kan. Dus dat is dat goed dat ze dat toch na meer dan 20 jaar voor elkaar hebben gekregen. Klasse. Het zit erop wat Grenzeloos Weekend betreft. Bij jou in de buurt weer even rust op de radio. Dat is misschien ook wel eens een keertje fijn. We gaan ons voorbereiden op de komende week. Nou, mijn komende week is gewoon puf, puf, puf. Want het is natuurlijk hartstikke heet en benauwd. Geldt dat ook voor jou, Floortje?
1: Ja, denk het wel. Ja, ik zal niet zoveel tijd hebben om naar buiten te gaan, want de toetsweek komt eraan. Yes. Maar verder is het alsnog gewoon heel erg warm.
2: Ja. Ook. Jij hebt een verschrikkelijke opleiding gekozen. Hè? Je hebt altijd toetsweken.
1: Ja, het is vijf per jaar. Het is wel zwaar, maar het komt goed.
2: Het is bijna vakantie, joh.
1: Ja, nog even doorzetten.
2: Daarom, en dan ga je lekker in de file naar Zuid-Frankrijk staan. Leuk, joh, bij 35
1: jaar. Heel erg veel zin in. Nou.
2: Moet goed komen. Meer, hoe ziet jouw week eruit straks?
3: Ja, ik heb toetsweek. Dus ik mag minder leren dan dat Floortje waarschijnlijk gaat doen. Want dat heb ik al gedaan. Dus dat scheelt.
2: Je hebt geleerd en dat gaat goed komen. Hè, dat je
3: vast
2: vertelt.
3: Wel.
2: Ja. Want anders dan zijn we echt in treurnis hier in het programma. Kunnen we niet hebben.
3: Okay.
2: Nou, vooruit dan maar weer. Dat moet het dan zijn. Ik hoop dat jullie thuis ook lekker gaan genieten van de komende week. Het wordt lekker warm weer. Het leuke is natuurlijk altijd wel. Dat is dan weer het voordeel met ons met de radio. Die neem je gewoon mee. Al ga je naar het strand of je gaat in het zwembad liggen. Doe maar het leuks. Maar neem gewoon je radio mee of je telefoon mee of iets anders. En dan luister je gewoon naar Grenzeloos Weekend. En misschien straks ook wel naar de sport op de radio. Dank aan Timo voor het schuiven vandaag in dit altijd weer gezellige programma. We zijn de volgende week met veel genoegen weer. En laten we dan nog op een zomerse manier afsluiten. Deze plaat was in de jaren 80 nog één van de zomerhits in Nederland. En wat waren ze populair met de mooie pakjes, hè, die jonge broekjes. De shorts zijn dit met Command Sava. Nog een fijne zondag.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum.
7: Dit is Rock.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal doden na een schietpartij in het noorden van Duitsland is opgelopen naar 6. Een onbekend aantal mensen raakte ook gewond. De schietpartij was bij een jeugdinstelling ten westen van Hamburg. Het wegzetten van een deel van de samenleving die het niet eens was met het coronabeleid hielp niet, zegt de oud-politiechef van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd. Hoe het nu met het kind gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gimbalduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
1: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
3: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
0: Dit is Merwe Radio.

uur het programma waar je nu ook alternatieve en indie muziek hoort. Aflevering 108. En het is vandaag 29 juni, de dag dat Ian Pace 78 jaar is geworden. Maar het is ook de dag dat in 2021 in John Lawton op 74-jarige leeftijd overleed. Dit is Luxe Uur. Leuk dat je luistert. Pace, misschien zegt die naam jou niks hoor, maar dat is de drummer van de hardrockband Deep Purple. Dus die ken je, gok ik, wel. En in 2021 overleed John Lawton dus op 74-jarige leeftijd. En hij is dan weer bekend als zanger van Uriah Heep. En wat je waarschijnlijk niet weet is dat hij ook bij de Les Humphries Singers heeft gezongen, ja. Hij overleed onverwacht aan een aneurysma 5 jaar geleden vandaag. En de Les Humphries Singers Uriah Heep en Deep Purple hebben klassiekers voortgebracht. En ook hier klassiekers door de speakers rond 7:15 en 7:15. En om alle wacht natuurlijk de truc van Luc, waar ik een tip van een luisteraar uit de hoed over. Ja, en voor de rest dus lekkere nieuwe rock, alternatieve en indie muziek van onder andere Interpol. Die komt 28 augustus met een nieuw album en heeft daar 2 singles van uitgebracht. Het titelnummer is Mirror Waits the Dawn en See Out Loud. En de eerste genoemde, dat is een ballad. En See Out Loud, die hoorde je zojuist, dat is een beetje meer in lijn met ouder werk van deze band. Uptempo, en een aantal dingen vallen op, vind ik. De stem van Paul Banks lijkt hier best wel op die van Michael Stipe. Voor Interpol Diehards is de productie met zijn handclaps en koortjes en adlibs misschien wat poppy, maar de melodie is lekker en sterk en de drive is goed. Dat is opener, hoorde je. Dus Interpol en See Out Loud. Ja, en dan afgelopen vrijdag kwam het eerste album van Stone Fruit uit. Good News Only. Stone Fruit is een alternatieve indieband uit Amerika die dromerige indieklanken naadloos combineert met stevige rock riffs. Heaven or Nothing staat op dit album. En daar hoor je de kenmerkende sounds van deze band. Een mix van melodieuze vocalen uitmondend in een stevige climax. En de tekst verkent intense dromerige verlangens. Ga genieten van Stone Fruit. Hier is Heaven or Nothing.

Ja, de EMA's hebben hun vijfde album aangekondigd, dat dezelfde titel draagt als de band zelf. Het album gaat verschijnen op 7 augustus en de nieuwe single Hidden Park zal daarop te vinden zijn. Het trio uit Sydney nam het album op in de eigen studio en in Los Angeles. En ja, het is een beetje opgebouwd rond een gitaarriff in de stijl van Bloody Valentine en met een beetje rauwe vervormde zang. Het begon eigenlijk als een oude vergeten demo voordat het volledig opnieuw werd opgebouwd. En die botsing was het die de rauwe energie geeft al dus Mason, de zanger van de band. En het album volgt op een reeks van 4 albums die door critici lovend werden ontvangen. We zijn benieuwd naar het nieuwe album, de nieuwe singlelisten voor de DMA's en Hidden Park. Dan nu tijd voor een alternatieve klassieker uit The Speaker. Raad maar eens mee. Het is een nummer van een Amerikaanse rockband van het 9e studioalbum van deze band, Stadium Arcadium uit 2006. En in dat hele lied betreurt tekstschrijver Anthony Kiedis de vroege dood van Danny, een arm jong meisje uit het zuiden dat uiteindelijk in Californië woonde. Moeder werd een hard en snel en onrustig leven leiden. En Kiedis heeft gezegd dat het personage Danny een samenstelling is van alle vrouwen met wie hij relaties heeft gehad. En het lied vertelt een groot deel van Danny's leven, beginnend met haar geboorte in Mississippi en blijkbaar eindigend met haar dood in de Badlands door een politieagent uit North Dakota terwijl ze onderweg was naar Minnesota. Een echt een hele mooie tekst van een hele goede band ook. De Red Hot Chili Peppers nu, dat is klassiek uit de speaker. Hier is Danny, California.

Ja, een Antwerps indie rock vital is dat, Danny Blue. En die spaart emoties niet op de nieuwe track. Het nummer gaat over afhankelijk zijn van iets waarvan je afstand wil nemen. Meer specifiek de drang om eraan te ontsnappen en hierdoor in een rollercoaster te belanden, zeg maar, waarin je jezelf en je omgeving voorbij schiet. Niet heet de nieuwe single van Danny Blue. Ja, een beetje dus de strijd tussen vasthouden en loslaten. Straks de truc van Luc, waar ik een tip van een luisteraar uit de Hoogthoven. Vorige week was dat de Roel de Jager met School van Supertramp. Maar nu eerst, ja, het was even onduidelijk, maar er komt toch een nieuw album van The Afghan Whigs. Ik heb House of Eye gedraaid, toen vroeg ik me af, zou er een nieuw album komen? Maar het was inderdaad geen losse vlodder. Want het goede nieuws is naar buiten gekomen dat er een album komt van deze band. En ook een Europese tournee. Op 28 september staan ze in Paradiso, daar kan je heen. En of 3 oktober in de Evenaar. En bij de beluistering van de 3 reeds vrijgegeven nummers van de Soft Control, zoals het album gaat heten, valt een paar dingen op. En dat is dat Greg Dooley en Co. absoluut niet in herhaling vallen. En dat elke track best wel anders is. Zo ook deze. Een beetje, ja, de meest pilse plaat van de 3 die uitgekomen zijn. Een beetje poppy song met kop, stem, koortjes, maar wel de bekende knorrende synthesizer en extra veel gitaar. Dat album gaat een hoop goeds beloven, denk ik. The Afghan Whigs is hier met Jungle Roof op Merwe Radio. Leuk dat je luistert.

0: is toch wel een van de meest productieve Amerikaanse rockbands. The Mountains of Goats, sorry. Nee, The Mountain Goats, zo moet ik het zeggen. Sinds half jaren 90 zit de band ondertussen aan album nummer 23. Ja, dan ben je best wel productief, denk ik. Binnenkort komt het album Days uit. En daarin reikt Charlie Sheen de hand naar de Feds. En of daar de Centrale Bank van de Verenigde Staten wordt genoemd. Of wordt... Ik zie hem met zijn handen omhoog staan. Ik denk dat er ergens gescoord is. Het is Japan of niet?
1: Ja, Sano.
0: Japan, Sano 1-0. Dat is verrassend en niet goed voor mijn pool, maar goed. Frontman John Daniel heeft zoals altijd die kenmerkende coole stem die hij deze keer meer gebruikt om een verhaal te vertellen. En dat is een verhaal waar ik niks van snap, maar goed. Deze zal uitgebracht worden op 7 augustus en op 14 oktober worden de instrumenten klaargezet in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Je hoorde Charlie Sheen reaches out for the Feds. The Mountain Goats. En dan de truc van Luc. Een tip van de luisteraar uit de ooghoed ga trekken. Vorige week de prachtige plaat van natuurlijk Roel de Jager. En deze week is het Jan van Sint-Anneland. Met weer een hele grote klassieker trouwens. De truc van Luc is Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. De tip van Jan van Sint-Anneland.

naar de truc van Luc hoorde je de nieuwe track van De Staat, The Fire. En textueel gaat het nummer over onze afstandelijkheid als problemen niet in onze directe omgeving gebeuren. De wereld staat in brand, maar zolang de Vlammenzee onze eigen voordeur niet bereikt, is er niks aan de hand.

Ja, eerder gedraaid al Blond Shell hoorde je. Met Hard Has to Work So Hard. En dit nummer beschrijft op een rauwe manier hoe pijnlijk en uitputtend een moeizame relatie of vriendschap kan zijn. En de tekst verwoordt hoe een eenzijdige dynamiek mentaal en emotioneel slopend kan aanvoelen. Ja. Kwart voor acht geweest. Tijd voor klassiek uit de speaker. En dat doe ik deze week weer in de vorm van de plaat en zijn verhaal. De dagen gaan voorbij zoals ze altijd deden. De zon komt op. Mensen lachen, de stad leeft. Maar voor haar is de wereld stiller geworden. Ze probeert zichzelf niet wijs te maken dat het tijd is om verder te gaan. Dat liefde niet voor altijd hoeft te duren om echt te zijn. Toch verraadt alles haar. Een lege stoel. Een onverwachte herinnering. Een traan die verschijnt op een moment waarop niemand kijkt. Ze is niet boos. Ze mist alleen iemand van wie ze dacht dat hij altijd deel van haar leven zou blijven. En dan beseft ze dat sommige mensen niet verdwijnen wanneer ze weggaan. Ze blijven wonen in je gedachten, in je hart en in de stilte die ze achterlaten. En hoe de wereld ook verandert, niets zal ooit nog te vergelijken zijn met hem. Want nothing compares to you.

Ja, nieuw aan het firmament. You're the My Purse. Eind april verscheen de debuutsingle I Smell als vermakelijk aftrap van een hopelijk succesvolle carrière van de band. Die eerst Saus heette. Dit was de tweede single van deze band Objects. En ze komen uit Amsterdam. Wat bewijst dat niet alles wat uit Amsterdam komt slecht is. Nee. Peter van Dien is de studio binnengekomen. Tussen 8 en 10 komt hij met country muziek. En het is country time. Aflevering 1750 vorige week. Ik gok dat dit dan 1751 is. Ik ben de volgende week weer terug als alles goed gaat tussen 7 en 8. Ik hoop jij dan ook weer luistert. Ik heb nog wel één plaatje te gaan en dat is Slow Pulp. En die heeft een derde album Melody aangekondigd dat op 18 september verschijnt. De band bracht ook de eerste single Better Man. En die is geschreven door de gitarist. We gaan luisteren als laatste plaat van vandaag. Ik dank u wel voor het luisteren. Blijf nieuwsgierig, blijf ontdekken en blijf luisteren. Dit was Luxuur. Tot volgende week. Hoi.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega-shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, goedenavond. Welkom bij de uitzending 1751 alweer van It's County Time. U hoorde Roche Foshine, als ik het goed uitgesproken heb. Dat is een Canadese singer-songwriter, acteur en radio- en televisiepresentator. Hij schrijft en zingt zowel in het Frans als in het Engels. In 1997 werd hij benoemd tot officier in de Orde van Canada. En het nummer, ja, dat kan iedereen toch wel, hè? Dat was van Roy Orbison. Ik ga even verder met de Oslin Brothers. Dat is een Deense muziekduo bestaande uit de broers Jurgen Olson en Noller Olson. Ramona, dat is een lied geschreven door L. Wolf Gilbert en Mabel Wayne. Het is de titelsong van de gelijknamige stomme film uit 1928. In hetzelfde jaar werd het op de plaat gezet door Gene Austin. Maar in Nederland, maar ook elders, is het voornamelijk bekend in de uitvoering van de Indonesische Nederlandse duo The Blue Diamonds, die er in 1961 een wereldhit mee gehad heeft. Dus nou krijgt u de Austin Brothers met Ramona.

Nou, dat deed ze toch niet slecht. Hè? Dat dacht ik wel. Ik ga verder met Tammy Wynette. Ze heette eigenlijk Virginia Wynette Puck. Ze was een Amerikaanse countryzangeres. En ze wordt ook wel de First Lady of Country Music genoemd. Ze is het bekendst geworden door haar single Stand By Your Man. Maar had in totaal 17 nummer 1 hits in de Verenigde Staten. En in de jaren 60, 70. Dat waren haar toptijden. Dat nummer dat zij gaat zingen, You Never Walk Alone. Dat nummer is geschreven door Rodgers en Hammerstein voor de musical Carousel in 1945. In 1963 werd het nummer opgepakt door Carey en de Pacemakers. Omdat de zanger in zijn jongere jaren met zijn oude lijf meegeweest is naar die musical, Carousel. En dat nummer is schijnbaar blijven hangen in zijn hoofd. Dus heb hij daar op de plaat gezet. Dus nou hoorde ik dan een lied van vroeger. Uit een musical, You Never Walk Alone.

Ja, dat was Tammy Wynette. Ik ga verder met de Campbells. Die Campbells, dat is een bekende Zuid-Afrikaanse muziekduo. Dat bestaat uit de broers Tony en Harry Campbell. Ze werden geboren in Kaapstad en zijn razend populair in Zuid-Afrika dankzij hun energieke optredens. Hun sound is een mix van country, pop en traditionele Afrikaanse dansmuziek. En dat noemen ze daar sokkie. En het nummer dat ze gaan zingen, nou dat gaan iedereen, hè. Want het is echt bekend geworden door Cliff Richard. Hier zijn ze met Lucky Lips.

Ja, ik ga verder met een duootje. Dat is Alison Krauss en Dolly Parton. Zij brengen een hele mooie versie van het nummer van Randy Van Warmer. Dat heet Just When I Needed It You Most.

Dat was Alison Krauss en Dolly Parton. Billy Ray Cyrus, ja, die mogen we niet vergeten. Hè? Die komt met These Boots Are Made for Walking. En ja, iedereen kent het toch wel nog van vroeger, hè? Van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Maar hier is Billy Ray Cyrus.

Ja, u luistert naar de Merwe Radio. It's Country Time. En ik weet niet of ik het in het begin verteld heb, maar dit zijn allemaal countryartiesten die popsongs brengen. Ik heb verschillende verzoeken had ik nog leggen van, joh, draai, ken je dat nog eens een keer van vorig jaar, dat ik begin vorig jaar, heb ik dat ook gedaan. En toen zei ze, joh, kan je het niet eens een keer herhalen? Ik zei, nou, dat was bekend een jaar geleden. En ik denk, nou, ik doe het. Maar dan heb ik nog een paar andere nummers ertussen gedaan, een paar weggelaten en andere erbij gedaan. Maar ja, dat hoor je allemaal wel vanzelf als je het vorig jaar gehoord hebt, denk ik. Ik ga verder met Emmylou Harris. Die komt met Save the Last Dance for Me. En dat is geschreven door Doc Pomus en Mort Schumann. En het is een hit geweest van The Drifters. Dus hier is Emmylou Harris met Save the Last Dance for Me.

Ja, dat was Simon West. Rhythm of the Rain. Ja, dat kent iedereen wel. He. Door die Nederlandse uitvoering van Rob den Nijs met Ritme of van de Regen op de Regen. Maar het origineel is van de Cascades. En dat wordt niet door de Cascades gezongen hier nou, dat origineel. Maar door Dick van Altena, Savannah en John Gumul, als ik het goed uitspreek. Hier zijn ze met Rhythm of the Rain.

Nou, die hebben van de week toch een paar keer flink gehad, de regenbui. Even kijken. Laura Letterlin kom even aan de deur kloppen. Toen zei ze, joh, ik wil ook al meedoen. Ik zei, nou, is goed, joh. Waar kom jij mee? Toen zegt ze, nou, een nummer van Fats Domino. En het is Bloemen die Hill. Ik zei, nou, kom op, meid, ga zingen.

Ja, dat was... dat was... Ja, ik vergat mijn koptelefoon om te zeggen. Dat was Loretta Lynn met Blueberry Hill. Ja, dan gaat even buiten een auto voorbij. Ik had het raampje even openstaan, want hier was het eventjes flink warm. En nou ga ik eventjes flink even tekeer. Met de beentjes van de vloer. Met de Dee Campbells nog een keer. En die komen met een nummer van The Beatles. Opla-di, opla-da.

Ja, joho. Even kijken, ja. Ik heb een mooi nummer van je. South of the Border, Down Mexico Way. Dat is een populaire lied dat een reis naar Mexico beschrijft. En het is geschreven door Jimmy Kennedy en Michael Kerr. En het is uitgebracht in 1939 voor de gelijknamige film met countryster Gene Autry, die het zong. Maar nu mag Willie Nelson het vertonen. Hier is die.

Ja, ik vervolg met een mooi nummer. Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Dat is een origineel nummer van Tony Orlando en Dawn. Daar kent iedereen hem van. En het werd geschreven door Aaron Levine en Leon Russell Brown. En het was een geweldige wereldwijde hit van de jongens in 1973. Maar ja, nou komt toch iemand aan de beurt en die komt solo, want die is er net al een keer saampjes geweest, maar die is Dolly met haar uitvoering.

Ja, dit nummer is geschreven door de mannekes. Dat gaat eigenlijk over een man en die heeft jaren in de gevangenis gezeten. En dan was hij vrij en dan mocht hij naar huis en dan heeft hij naar zijn vrouw of vriendin hij een brief geschreven dat hij graag weer bij haar thuis wil komen. En dat hij onderweg is, maar als zij niet hebben wil dat hij thuis komt, dan zou hij doorgaan, maar dan moest zij, als ze hem graag terug wou hebben, zo moet ik het zeggen, dan gele lintjes in de boom voor het huis hangen, als ze het graag wil dat hij thuis komt. Maar hangen er geen lintjes in de boom, dan zou hij aan de buschauffeur vragen, rij alsjeblieft door, want ze wil niet meer dat ik kom. Nou, het liedje gaat erover, de boom verhield, die hing helemaal vol met die gele lintjes. Ik ga verder met Savannah. Dat is een bekende Nederlandse countryband die in 1968 werd opgericht door Pieter Hill. Pieter van de Heuvel dan, dat noemden ze toen. Begonnen in Tilburg als de Pieter Hill Band. En later is het omgedoopt tot Savannah. De band staat al decennia aan de Europese top binnen het countrygenre. En ze treden regelmatig op in theaters en op festivals met een succesvolle show Back to the Country. En het originele versie is van Dire Straits, maar hier hoort u Ticket to Heaven van Savannah.

Ja, Down in the Boondocks. Dat kent u wel van Billy Joe Royal. Dat die zong het in 1965. Maar nu hoort u de versie van Lynn Anderson.

Ja, het eerste uur zit er alweer op, helaas. En dat, ik hoop dat u erbij blijft, dat u graag luistert naar het tweede uurtje weer met Country Zing Pop Songs. Ik zou zeggen, blijf erbij of ga het even wat drinken. Maar na het nieuws ga ik nog lekker een uurtje verder.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Dat ligt vermoedelijk in het omgeving. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Of in een zorgerechtszache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
3: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
1: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom bij het tweede uurtje van It's Country Time met Country Zings Popsongs. Ik ben blij en fijn als jullie weer zitten achter de speakers. Want ik wil weer echt een uurtje fijne muziek met raken. Ik begin met 4-wheel drive. De wortels van die band is eigenlijk ontstaan. Het verhaal ligt eigenlijk eind jaren 80. Toen de Nederlandse mandolinespelers Paul van Vlodrop werd gevraagd een groep muzikanten bij elkaar te brengen om de achtergrondmuziek te spelen voor een Amerikaanse theaterstuk. Sindsdien is dat zo goed bevallen door de groep dat ze samengebleven zijn. En ze treden op door heel de wereld en begeleiden veel artiesten. En het nummer dat Hunnie gaat zingen ken je allemaal van de Everly Brothers. En dat heet Dream.

en Dwight Yoakam. En de andere zeggen weer Dwight Yoakam. Het kan allebei. Die wou ook graag een nummer die meedoen. Nou, dat kan van mij ook hoor. Dat is een Amerikaanse zanger, songwriter en een acteur. En het nummer dat hij gaat brengen, dat kent iedereen van Prince. En dat heet dan Purple Rain.

Charlie Dix komt uit Zuid-Afrika en zingt uitsluitend gospels, maar maakt af en toe ook een uitstapje naar de popmuziek, zoals dit nummer uit 1935, dat door vele artiesten is gezongen, maar in 1960 werd het wereldbekend door de Platters. Maar hier is Charlie Dix met Red Sails in the Sunset.

0: Nou gaat u een nummer horen van de Cleewater, Creedence Clearwater Revival. Het nummer is geschreven door John Fogerty. En het nummer heet Have You Seen Even kijken. Have You Ever Seen The Rain? Zo moet ik het uitspreken eigenlijk. Maar je hoort hem niet van CCR, maar van Willie Nelson. En dat doet hij samen met zijn vrouw. Even kijken waar die staat. Ik ben hem even kwijt. Oh nee. Hier is Willie dan. Ik ben eigenlijk te vroeg. Maar ja goed. Laat Willie even. Ik schuif hem wel even op. Willie Nelson met zijn vrouw. Met Paula Nelson.
1: Someone told me long ago

Sorry. Ik ga nu met een mooi nummer. Ik vind dat wel Wonderful Tonight. En dat lied is geschreven en gezongen door Eric Clapton. Maar nu hoort u hem vanavond van mij in de uitvoering van Don Williams.

Ja, is fijn gezongen door Don Williams, hè? U krijgt van mij de Boxer. Dat is een nummer van Simon en Garfunkel. Maar als u naar de tekst luistert, dan is het echt niet zo'n braaf nummer dat je denkt. Maar het wordt vanavond gebracht door Emmylou Harris.

Ja, ik was eventjes weg. Want ze hadden van de gemeente weer het alarm erop gezet. Dus ze moesten als een gek even naar het systeem om het weer uit te zetten. Want die hebben zeker niet in de gaten waar je hier nog zit. Even kijken. Ja, Rosanne Kes. Dat is de oudste van de vier dochters van de countyzanger Johnny Kes. Het nummer Sea of the Heartbreaks is een nummer is geschreven door Paul Hepton en Hal David. En het is opgenomen door veel en vele artiesten. Maar Rosanna gaat het vanavond samen zingen met Bruce Springsteen. Sea of Heartbreaks.

Ja, nu komt Larisa Tormey. Ze is van oorsprong een Russin, maar voor de liefde is ze verhuisd naar Ierland. En daar begon ze met zingen. En dat doet ze echt heel goed. Hoor maar eens met het nummer dat ze gaat brengen van Bobby Darin. En dat nummer heet Things.

Ze doet het niet slecht, hè? Even kijken, Colin Ray. Ja, die mag ook voorbij komen. Floyd Elliot Ray. Dat, hij is beter bekend als Colin Ray, zo moet ik het even zeggen. Het is een Amerikaanse countryzanger, zoals velen. Hij had eerst een band met zijn broer Scott. En de band heette toen The Raves. Maar toen zijn broer in 2022 overleed, ging hij alleen door. Hier is hij met een nummer te horen van de Beach Boys. En dat is, u raadt het misschien, Sloop John B.

Nancy Griffith wil ook nog meedoen met zingen. Nou, dat vind ik prima. Hier komt zij met een lied van Trini Lopez uit 1963. If I Had a Hammer.

Dat was Nancy Griffiths. De Sonny Gal Girls. Dat is een Australische meidenband. Ze zijn samengekomen in 2005. En ze komen vanavond met een nummer van Don McLean, Vincent.

Dan krijgt hij een nummer van de Beatles. Dat is geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En het wordt gezongen door Randy Travis. En het nummer heet Nowhere Man.

Even kijken, ja. Ik denk dat dit het laatste nummer wordt van de uitzending. En dat is van Linda Ronstedt samen met Emmylou Harris. En het nummer heet Across the Border. En het is origineel van Bruce Springsteen. Nou, meiden, kom op.

Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week, want het schiet weer op. Nou, ik zou zeggen, fijne avond nog verder. En ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt. En volgende week ga ik weer lekker met twee uurtjes verder. Bedankt voor het luisteren.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
2: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
3: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
1: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bom.